0: when.
1: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat.

0: in jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwersen.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

11 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het is 5 uur.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab. Dan kebabbels.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren, dakwerken Hofman bellen.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
3: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit.
5: Dit zijn de hits van Club FM.
6: Club FM. I'm DJ Sash and you're listening to Club FM. Club FM.

In Gent is een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bone, de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. De familie van het slachtoffer was er niet bij, dat is te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor is er in de richting van Kortrijk hinder. Wegen en Verkeer zegt dat als je er niet moet zijn, dat je er beter weg blijft. Op de E17 richting Gent is er geen hinder door de werken. 4 op 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week, blijkt uit de bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger. Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op 10 sport helemaal niet. Ja, en het is gebeurd. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de 3e ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca. Amper 19. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs een 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op de gravel. In de 2e ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn, niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Voor morgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden. Join the club.

0: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
0: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design. Kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design. Zandberg 10 in Zeelen.
2: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be. Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via kapiteintje.be.

0: van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

In Gent is een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bone, de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. De familie van het slachtoffer was er niet bij, dat is te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor is er in de richting van Kortrijk hinder. Wegen en Verkeer zegt dat als je er niet moet zijn, dat je er beter weg blijft. Op de E17 richting Gent is er geen hinder door de werken. 4 op 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week, blijkt uit de bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger. Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op 10 sport helemaal niet. Ja, en het is gebeurd. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca, amper 19. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs een 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op de gravel. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn, niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Vanmorgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden. Join the club.

0: Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Dat was Christina Aguilera met Genie in a Bottle. Het is 9 uur gepasseerd op deze zaterdag. Tijd dus voor de weekendtips met mij, Bert van de Vijver. We gaan van start met Spandau Ballet en Fight for Our

0: Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tearoom of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.

Gezinnen met kinderen van 2 tot 6 jaar kunnen nog tot en met 31 mei deelnemen aan een gratis wandeling van ongeveer 3 kilometer en dat in Lokeren. Langs het parcours komen deelnemers allerlei opdrachten tegen, geïnspireerd op de slimme vos Reinaar. Een gratis wandelzakje met benodigdheden is verkrijgbaar in het welzijnshuis Grote Kaai 20 of bij Visit Lokeren Markt 15. Dit zolang de voorraad strekt. Alle dus naar Lokeren voor de wandeling met vos Reinaard.

0: kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Vanmorgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.
1: Join the club.

Vlakland brengt op 10 juni in CC Nova in Wetteren een mooie greep uit naar 75 jaar Nederlandstalige muziek. Geniet van een avond vol muziek en help meebouwen aan de toekomst van jonge meisjes in India. Shana Ooyen, Wim van Kalenberg, Gert de Wilde, Tim van der Meulen, Arne de Schepper, Maarten de Schepper en Arnold de Schepper duiken samen in de rijke muziekschat van de Lage Landen. Ze brengen een gevarieerde selectie van belpop en nederrock, afgewisseld met ontroerende kleinkunst en tijdloze chansons. Een feest van herkenning voor wie houdt van klassiekers. Maar dit concert is meer dan alleen muziek. Vlakland steunt met het optreden St. Francis Xavier Cottage, een weeshuis in Pondicherry in India, waar meisjes uit kwetsbare situaties een veilige thuis vinden. Naast opvang en basiszorg krijgen ze ook kansen op onderwijs en dus een zelfstandige toekomst, dat zegt Shana Ooyen. Tickets kosten €23 en zijn verkrijgbaar via ccnovawetteren.be/activiteiten/vlakland.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
2: Dit zijn de hits van Club FM.
3: Ik ben Peter van de Jasjes en ik luister naar Club FM.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Het is 10 uur.

0: and the real thing. Goedemorgen als je net wakker wordt. We gaan gewoon verder samen met mij. De weekendtips met Bert gaan door. En dat doen we met Muddy Waters en Manish Boy. Let's go.
1: Oh yeah. Oh yeah.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: De allergrootste artiesten hoor je hier.

Vanaf dinsdag 7 juli strijken de parkiesconcerten opnieuw neer in het Romein de Fietspark en dat in Sint-Niklaas. De 7 dinsdagavonden op rij tot en met 18 augustus staan er gratis live optredens op het programma. De parkies zijn dit jaar aan hun 35e editie toe. In Sint-Niklaas blijft de formule krachtig in al zijn eenvoud, dat kondigt organisator Kurt Frederiks aan. Gratis toegang, een idyllische locatie voor garantie op een memorabele avond. Meer informatie kan je verkrijgen via www.parkies.be.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: Gent die verbiedt daklozen om te slapen in de openbare fietsenstallingen onder het stadskantoor. De maatregel volgt na aanhoudende klachten over overlast. Daklozen die moeten er weg, al zeggen sommigen dat ze zich daarnet veiliger voelden door de camera's. In Evergem komt een nieuwe fietszone van het station tot Belzele. Die moet sluipverkeer in de omliggende straten terugdringen. Aan de zijstraten komen borden die enkel plaatselijk verkeer toelaten. In Zelzate blijft de huisartsennoodpost open tot eind september om de drukke zomermaanden op te vangen. De noodpost kwam er net na het overlijden van een lokale huisarts, waardoor zo'n 1200 inwoners op zoek moesten naar een nieuwe dokter. In Wetteren komt een mobiele commandopost waar hulpdiensten kunnen samenwerken bij grote interventies. De container die staat op de post van brandweerzone Centrum, maar is inzetbaar voor alle hulpdiensten. De vroegere macrosite in Eeken wordt ontwikkeld tot een bedrijventerrein voor KMO's, ambachtelijke en innovatieve bedrijven. Er komt ook ruimte voor winkels en recreatie. Dat is overeengekomen tussen projectontwikkelaars en de gemeente Nazareth de Pinte.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. studio@clubfm.be.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
2: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
4: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Het is 11 uur.
3: Join the club.
4: Club FM. Hi! This is

was Captain Jack en Drill Instructor. We gaan gewoon verder. Nog een uurtje ben ik er. Maar dat doen we dus met Simple Minds en Ghost Dancing. Straks ook nog Alex Warren en Fever Dream.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
3: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
2: Verras moeder met ons Moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via hetkapiteintje.be.

0: Bergen nodigt iedereen uit voor een sportieve en plezante zomeractiviteit. Nog tot en met 30 augustus 2026 kan je deelnemen aan de gratis wandelfotozoektocht. De route is volledig beschreven aan de hand van genummerde wegopdrachten en is ongeveer 5 kilometer lang. De te zoeken foto's staan bewust in een willekeurige volgorde. Goed speuren langs het parcours is dus de boodschap. Iedereen mag individueel een antwoordblad indienen onder de eigen naam. De complete route met bijhorende vragen en antwoordenformulier is te verkrijgen bij de organisatie. Deelnemers maken kans op mooie prijzen. De hoofdprijs gaat naar de wandelaars met de meeste juiste antwoorden en de beste gok op de schiftingsvraag. Daarnaast worden er enkele prijzen verloot onder alle overige inzendingen. De zoektocht start op de parking achter de bibliotheek Dendermondse Steenweg 420 en dat dus in Destelbergen. Van vrijdag 15 mei 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026. Organisatie FEMA 9070 Destelbergen. Alle info via Facebook FEMA 9070.
1: Goedemiddag.

Een grote stroompanne gisteravond op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur gisteravond viel de stroom zo goed als overal uit. Waarom de elektriciteit uitviel is nog onduidelijk, dat wordt nog onderzocht. De stroom is uiteraard weer terug, maar het heeft toch een dik uur geduurd. Nog geen officiële ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat meldt Amerikaanse media. Hij heeft gisteravond 2 uur vergaderd in het Witte Huis en Trump is blijkbaar nog niet overtuigd. Hij blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dan weer dat dat niet op tafel ligt. Het is dus nog steeds onduidelijk. Gisteravond rond 7 uur was er een stille waken op de plek van het ongeval in Beugenhout. 300 mensen waren daarvoor samen. Het ging om een initiatief van Michael Mannaert, een inwoner die een oproep via Facebook lanceerde. 300 mensen gingen in op de bijeenkomst. De drone die eerder deze week neerstortte op een appartementsgebouw in Roemenië was van Russische oorsprong, zegt de NAVO. Volgens Martin O'Donnell, woordvoerder van het militaire NAVO-hoofdkwartier, Shape maakt het toestel deel uit van een aanval op Oekraïne, waarbij het vervolgens in Roemeens luchtruim terechtkwam en daar neerstortte op een woonblok. Een hoge NAVO-militair bevestigt daarnaast dat de alliantie bekijkt hoe de defensiecapaciteit van Roemenië en de NAVO kan worden versterkt tegen dreigingen van drones. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca. Amper 19, die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Ja, dat is een serieuze opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. Vandaag afwisselend zon en buien met kans op onweer, lokaal 30 graden. Voor zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser, maxima 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer meer regen en temperaturen rond 19 graden. Join the club.

In het Industriemuseum in Gent kan je naar de opvallende expo Powder to the People. Door de zogenaamde poeierkus, verslavende pijnstillers die tot de jaren 80 massaal werden gebruikt in Vlaanderen. De tentoonstelling brengt het verhaal van bekende poeders zoals Dr. Man, het Witte Kruis en Perdolan, die jarenlang vrij verkrijgbaar waren bij apothekers en kruidenieren. Bezoekers zien oude poederdoosjes, affiches, emailleborden, een pillenmachine en een nierdialyse toestel. Want veel gebruikers hielden ernstige nierschade over na jaarlang gebruik. Meer dan 100 persoonlijke getuigenissen tonen de menselijke tol. Van textielarbeiders die tijdens hun shift samen een poedertje namen, tot een familie die een doosje mee in een doodskist liet liggen. Powder to the People loopt nog tot 13 september 2026 in het Industriemuseum in Gent en trekt daarna naar Sint-Niklaas en Antwerpen.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.
2: Ontdek Puur Hamme. Jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch. Met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme. Voor de natuur. Voor jou.

0: was Bob Marley en The Wailers met Could You Be Loved. Ik ben er weer vandoor voor vandaag, voor deze zaterdag. Maar volgende week ben ik weer van de partij, dus alvast tot dan.
1: Hallo, ik ben Milo en je luistert naar Club FM.
2: You don't know.

0: hebben de mosterd gehaald bij I Got Five van het Van Loenis. Deze Puff Daddy en R. Kelly met Satisfy You maakten ze cover 1999. Hey, goedemiddag, welkom bij deze aflevering van de Middagclub. Zometeen met muziek van Calvin Harris, Dimitri Vegas en ook Bon Jovi is er vandaag bij met Living on a Prayer.
1: Join the club, prettig weekend.
2: Jury tot 10.
1: Club.

nieuwe van Calvin Harrison, Kasabian, met Release the Pressure. Straks duiken we nog even de hitlijst in van 1980. Dat doen we samen met de Kings. Zij hadden toen een grote hit met Lola. Maar eerst richting 2017 voor de broertjes Dimitri Vegas en Like Mike. Samen met David Guetta nu en Complicated.

0: Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
2: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
4: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.

opgericht in 1963 en ja, toch wel een aantal hits gehad. Tot en met midden jaren 80, deze The Kinks en Lola. Straks hebben we voor jou nog Armin van Buuren met Trevor Guthrie met This Is What It Feels Like. En ook het nationaal nieuws komt eraan. Maar eerst keren we richting 1998 nu met de Mackenzie en Jesse en deze Falling In Love.

Een grote stroompannen gisteravond op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur gisteravond viel de stroom zo goed als overal uit. Waarom de elektriciteit uitviel is nog onduidelijk, dat wordt nog onderzocht. De stroom is uiteraard weer terug, maar het heeft toch een dik uur geduurd. Nog geen officiële ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat meldt Amerikaanse media. Hij heeft gisteravond 2 uur vergaderd in het Witte Huis en Trump is blijkbaar nog niet overtuigd. Hij blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dan weer dat dat niet op tafel ligt. Het is dus nog steeds onduidelijk. Gisteravond rond 7 uur was er een stille waken op de plek van het ongeval in Beugenhout. 300 mensen waren daarvoor samen. Het ging om een initiatief van Michael Mannaert, een inwoner die een oproep via Facebook lanceerde. 300 mensen gingen in op de bijeenkomst. De drone die eerder deze week neerstortte op een appartementsgebouw in Roemenië was van Russische oorsprong, zegt de NAVO. Volgens Martin O'Donnell, woordvoerder van het militaire NAVO-hoofdkwartier, Shape maakt het toestel deel uit van een aanval op Oekraïne, waarbij het vervolgens in Roemeens luchtruim terechtkwam en daar neerstortte op een woonblok. Een hoge NAVO-militair bevestigt daarnaast dat de alliantie bekijkt hoe de defensiecapaciteit van Roemenië en de NAVO kan worden versterkt tegen dreigingen van drones. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca. Amper 19, die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Ja, dat is een serieuze opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. Vandaag afwisselend zon en buien met kans op onweer, lokaal 30 graden. Voor zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser, maxima 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer meer regen en temperaturen rond 19 graden. Join the club.

0: De nieuwe single van Madonna en I Feel So Free kreeg hier te horen bij Club FM. We keren even terug naar de hitlijst van 1998. Toen vonden we dit op de nummer 1 in onze Super 50. Ik heb het over de groep Faithless en God is a DJ.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
2: Ontdek Puur Hamme, jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch, met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme, voor de natuur. Voor jou.
3: Dit zijn de hits van Club FM.

Het eerste deel van deze middagclub zit er alweer bijna op. Geen nood, we gaan nog door tot met een uur of twee. Zoals met een nieuwe aflevering van de Super 50. En uit dit uur zometeen met Lady Gaga en The Edge of Glory. Na deze Bebe Rexha en New Religion. Deep.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Het is 1.

0: iets overeen en we zijn aangekomen aan het tweede deel van deze middagclub. BBE en 7 Days in 1 Week mochten de spits afbijten van dit tweede uur. Met muziek zometeen van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Ook Celeste is erbij. En David A. Stewart en Kenny Dulfer met dat prachtige Lily Was Here. Goedemiddag.
1: Join the club. Goedemiddag.
2: Jury Tottee.

als dat waar was, ja, dan zou ik huilen van geluk dan maar. Als het dan allemaal goud is, dan worden we er nog lekker rijk van ook. Aaron Blommaert in ieder geval en Zoe Levi met Tranen van Goud. Straks duiken we de hitlijst in van 1983, liever gezegd, met Rigueira en Vamos a la Playa. Maar eerst deze Celeste en Stop This Flame.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.

0: kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Voor morgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.
1: Join the club.

Miles Smith en Niall Horan met deze Drive Safe. Heel benieuwd wat hij nog gaat doen in onze Super 50. Daarvoor zat trouwens ook nog Depeche Mode met Master en Servant. En nu ga ik op en top Belgisch werk op je loslaten. Plaza en

Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels. La.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.

Eindelijk weten we waarom Karen Damen altijd te laat komt. Want dat is natuurlijk geen geheim. Maar ze legt nu uit waarom ze maar niet in slaagt om op tijd te komen. Pas als ik voel dat ik te laat ga komen, schiet ik in actie. En dat zal allemaal te maken hebben met haar ADHD.

Met deze Pink en Funhouse zitten voor mij voor vandaag ook weer helemaal op. Morgen zijn we uiteraard opnieuw tussen 12 en 2. En zometeen veel plezier met collega Jasper Kool en een nieuwe aflevering van de Super 50. Tot morgen. Ciao.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Het is 2:00.
2: Join the club.
3: Aan het genieten van het mooie weer, of toch misschien aan het genieten achter jouw boeken. Wel, het is ook heel belangrijk om tijdens het weekend af en toe goed ontspannen. Gaan we de komende 3:00 doen met heel veel goede muziek, want het zijn jouw 50 beste songs van het moment. Dit is jouw Super 50 nog tot 5:00. Beginnen doen we met de nummer 50, komt van Pink Panthers.
2: Nummer 50.

Onze nummer 50 deze week van Pink Panthers en Zara Larsson en Stateside. En zo zijn we begonnen aan een goed nieuwe Super 50. Met deze week hou je vast 6 nieuwe. En de eerste heeft al meteen iets te maken met sporten. En dat hoort er ook af en toe bij als goede ontspanning. Het nieuwe WK-lied komt van Shakira.

Inderdaad, steeds meer miles and miles away van die nummer 1. Want ook deze week één plaats verlies voor Offenbach en A Million Miles Away. En zo komen we bij de tweede nieuwe van deze week. Ja, het zijn er deze week 6. Maar het zijn er denk ik alle 6 met heel veel zomer. Want deze, die stelt ook volop zomer uit. De nieuwe van Topic en Becky G. Sorry, papi. Groet.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

Vorige week gloednieuw binnengekomen op nummer 44. En kijk, tweede week, maar nog altijd nummer 44 voor Dara en Bangaranga. Dan gelukkig scoorden ze wel wat beter op het Eurovisie Songfestival een aantal weken terug. En dit is jouw nummer 3. Derde nieuwe al voor deze week voor One Republic. Hun nieuwste Need Your Love hoor je nu in jouw Super 50 op nummer 43. Zometeen, Miles Smith die komt eraan.

wel, die was er wel vorige week al bij. Mal Smit en Stay If You Wanna Dance. Maar niet zo heel goed nieuws voor deze Olivia Dean. Want zij zakt maar liefst, hou je vast, 21 plaatsen. Van 20 naar 41. Met The Man I Need. Zometeen gaan we heel even terugblikken op die afgelopen 10 songs. Hoor je een overzichtje na onze nummer 41.

0: sterkste daler helaas deze week. Olivia Dean en de Man I Need. Zometeen verder richting onze nummer 1, maar eerst even terugblikken.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen.

En zo kunnen we verder richting onze nummer 1. Zometeen met een frisse duik in het zwembad doen we met BTS dan toch virtueel. Swim hoor je zometeen op nummer 39. Eerst tijd voor onze nummer 40. En die komt deze week van Harry Styles. Dit is Aperture in jouw Super 50.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Nummer 39 komt deze week van BTS en Swim. En zo zijn we toe aan onze vierde nieuwe van deze week. En die komt van deze madame.
1: Don't cry, it's no man. Don't you fear the sun. Who'll carry me without legs to run?
0: En niet van Snowman, maar wel de dame die het zingt. Sia natuurlijk met die heel herkenbare stem. Ken je misschien van deze Snowman of ook van deze heerlijke power song? Unstoppable. Voor haar nieuwe song heeft ze samengewerkt met Afrojack en ook deze man, David Guetta, waarmee ze onder andere al deze song heeft gemaakt. Beautiful People. Maar kijk, nu komt ze ons terug wakker schudden met haar heerlijke stem. Gloednieuw in Jasper 50 op 38. Afrojack, Sia en David Guetta. Dit is Awake Tonight.

Gelukkig zijn er ook, net zoals elke week, al de bekenden bij. Zoals deze Dressed Like Boys op nummer 37 met 2 plaatsen verlies. En ook niet heel goed nieuws voor deze Oscar de Wolf, want hij zakt ook 11 plaatsen naar nummer 36 met zijn Losing My Religion. Zometeen nog eens David Guetta.

één ding is zeker, hij is alleszins heel goed vertegenwoordigd in onze Super 50. Ook deze week met zelfs nog één notering er gewoon bij. David Guetta, hier samen met Teddy Swims en Tones and I. En Gone Gone Gone op 35. Wel, wij zijn nog lang niet Gone Gone, want we hebben nog heel wat heerlijke songs te gaan in jouw Super 50. Ook natuurlijk nog onze hoogste nieuwe krijg je volgend uur te horen. Eerst nog deze nummer 34 van Lars Circumcise.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het is 3:00.
2: Join the club.
3: En zo kunnen we verder richting onze nummer 1. En met natuurlijk dit uur onze hoogste nieuwe van deze week krijg je te horen. Eerst nog Bruno Mars, want die stijgt ook verder en verder in jouw Super 50. 4 plaats winst deze week voor zijn gloednieuwe Risk It All. Heel erg goedemiddag.
2: De Super 50, Club FM.
4: Nummer 33. For just

Ja, slecht nieuws deze week voor Reggie. Hij is er helaas uit met zijn Laura Tesoro en Bound to Be. Maar gelukkig is er wel nog een heel klein stukje Reggie in jouw Super 50 met de nieuwe van Milk Inc. Net zoals vorige week op 32. Dit is Medicine. True.

0: Zeven plaats verlies voor Bazaar en Nacht in Amsterdam. Zometeen mogen die top 30 officieel openen van deze week. Eerst even terugblikken.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. 40.

Verder nu richting onze nummer 1 doen we met... Ja, pak maar heel even je stilo vast. Duw die eens in en duw die eens terug uit. Voilà, precies met dat geluid gaan we onze top 30 in. Klik-klak-symfonie. Dit is Ray en Hans Zimmer.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
4: De Super 50.
5: Join the club. Club FM.
6: Nummer 29.

helaas wel 6 plaatsverlies voor deze Kygo en Khalid. En Save My Love. Ja, we hadden deze week 6 gloednieuwe songs. En we zijn nog maar aan nummer 5, want die hoogste nieuwe die laat nog heel even op zich wachten. Ik kan wel al één ding beloven, de hoogste nieuwe is al wel echt 200% zomer. Dat kan ik je wel al nu op het hart drukken. Eerst nog onze 5e nieuwe van deze week. Is ook geen vreemde eend in de bijt hier in onze Super 50. Dit is Samber met zijn gloednieuwste.

Jennifer Lopez en David Guetta en Save Me Tonight. Wel, we zijn onderweg naar jouw nummer 1 hier in jouw Super 50. En af en toe is het ook goed om een echte blokpauze te nemen. Kan je misschien doen met deze van Lady Gaga en Dashi. Even weglopen.

Vorige week ons hoogste niveau op 36, Martin Garrix en Ed Sheeran. En nu weer 11 plaatsen winst voor Repeated. Ja, die staat duidelijk heel veel op repeat, ook afgelopen week weer. Zometeen, die hoogste niveau komt echt wel heel dichtbij. Je krijgt hem zometeen te horen. Eerst nog deze nummer 4.

16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

Ja, ik heb jullie lang genoeg in spanning gehouden, denk ik. Voor onze hoogste nieuwe van deze week. Elke week ook een hele mooie medaille die ik mag weggeven. En die gaat deze week naar Bausa. Komt gelukkig binnen. En ja, het is meteen ook voor de volle 200% zomer. Ik had het je beloofd en nu krijg je hem ook. Dit is Magnetic, onze hoogste nieuwe. Meteen al op nummer

0: dat tijd vliegt toch met alle meezingen, want dit was al nummer 21 voor deze week. Fisher en Favor. Ja, het is natuurlijk nog tot 5 uur jouw smaak, want je hebt hem helemaal zelf eigenlijk gekozen, die top 50. Door afgelopen week weer massaal veel te streamen. En kijk, we gaan nog eens heel even terugblikken op onze afgelopen 10 songs in jouw Super 50.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer 30.

20. Kunnen we nu verder richting nummer 1 doen met onze nummer 20? Komt van Niall Horan. Die gaat alvast aan tafel zitten. Misschien voor een goede aperitief al om 4 uur. Dit is Dinner Party.

onze nummer 19, ooit nog nummer 1 geweest, aantal weken terug. Angel en Justice, maar helaas week na week verder aan het dalen. Zometeen het finale uur van onze Super 50 gaan we starten. Eerst nog deze van Taylor Swift en Opel Light.

0: Het finale uur is begonnen. We hebben natuurlijk al die mooie medaille van Hoogste Nieuwe. Maar we hebben natuurlijk ook nog hele mooie medailles te gaan. Zoals onze top 3, onze top 10 en nog heel veel andere mooie songs die eraan komen. Zoals nu al een heel klein beetje goud op 16.
1: Nummer 16.
2: Ik

Aaron Blommaert en Tranen van Goud. Ja, als er nu één programma is waar ik hele grote fan van ben, dan is het wel alles rond de Housewives. In Nederland krijg je dan ook een exclusieve blik in het leven van de Housewives van het Zuiden. En ik denk dat dit nog zo'n ideale song is voor die dames daar. Madonna en Sabrina Carpenter, dit is Bring Your Love Up.

Vorige week nog op 18 en nu met 4 plaats winst naar nummer 14. Steeds dichter en dichter bij ons nummer 1. Ook bij onze top 10 toch al voor Calvin Harris en Jesse en Satisfy. En deze is dan helaas stiltjes aan het zakken naar beneden. De nieuwsje van Bebe Rexha en A New Religion.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: Ontdek Puur Hamme, jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch. Met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme. Voor de natuur. Voor jou.
4: Join the summer.
2: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
4: Join the summer.
2: Nu bij Club FM.
5: Nummer 11.

0: helaas 1 plaats verlies voor Alex Warren en Fever Dream. Dat wil ook zeggen dat we dus iemand vernieuw hebben in onze top 10 uit onze Super 50. Wie dat is, kom je zo meteen aan het weten. Eerst heel even terugblikken.
1: De

dat ik zei daarnet eigenlijk dat Lost Frequencies onze enige nieuwe was in onze top 10, maar ik moet mijn woorden terugnemen, want Angèle en Justice stonden vorige week ook nog in onze top 10 en die zijn we daarnet al tegengekomen op nummer 19. Dus dan hebben we nog één plaats over, goed nieuw in onze top 10, en die gaat meteen naar deze Bruno Mars met 8 plaatsen winst voor I Just Might.

0: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

net niet onze hoogste nieuwe deze week voor Summer, maar wel nog een mooie stijging van deze Homewaker op nummer 6 deze week in jouw Super 50. Nog heel veel zomer komt eraan en vooral ook nog een heel klein beetje Harry Styles krijg je na Yugel en Salt.

Zo'n song waar je eigenlijk eens moet testen hoe luid alle speakers binnen of buiten huis is, kunnen Harry Styles en American Girls op 4 deze week. En zo wordt onze top 3 officieel geopend. Net zoals vorige week door Another en het zomerse Talk to You. Hoe ziet die top 3 eruit? Wel, één ding is zeker, YouGel en Soto die staan er niet meer in. Maar is de nummer 1 nog altijd voor Milky, ML Grip en Just The Way You Are? Want ja, met 6 nieuwe concurrenten erbij, zou het zomaar kunnen dat er wat verschoven is hier in onze top 10 nog. Enfin, je komt het zometeen nog allemaal te weten. We gaan het samen ontdekken, nog voor 5 uur hier bij Club FM.

0: ook en Galit en ook een heel klein beetje Fatima Yamaha van de beat die je eronder hoorde van deze Dive Into Me. Goed nieuw in jouw top 3 met 4 plaatsen winst. En zo komen we bij onze nummer 1. Die hoor je zometeen. Eerst nog een allerlaatste terugblik op onze top 10 van deze week.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer

0: En dan is het nu tijd voor de nummer 1 hier in Super 50. Die komt net zoals vorige week en daarvoor van Milky and Malgrip and Just The Way You Are. Zo nog een heel fijne zaterdag. Geniet zo meteen van Frederik van der Wallen met heel veel goede dance songs. Komt eraan na 5 uur. En voor mij is het tot woensdag voor een herhaling van deze heerlijke Super 50. Bedankt om te luisteren. Bedankt iedereen achter de schermen. 50 Club FM.
1: Nummer 1.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Het is 5 uur.

De nieuwe single van de Amerikaanse zanger Khalid. Het is een fijne, energieke dance-hit. Dive Into Me komt er zometeen nog aan, maar eerst naar 1995 met Becky Bell en Stepping Out Tonight. Ja, en als jij vanavond nog een stapje in de wereld zet, dan mag je mij dit gerust laten weten. Hè. Dat kan via de website of via de Facebookpagina, want dit is Hit Club op Club FM. Alleen maar dansbare hits en classics. En dat tot 7 uur vanavond. Dus hartelijk welkom.

Dive Into Me was het van Alok en Khalid. En nu gaan we verder met zangeres Loreen. We leerden ze in 2012 kennen dankzij haar monsterhit Euphoria. En daarna volgden er nog heel wat hits voor Loreen. Op 29 september staat ze trouwens ook in het Koninklijk Circus in Brussel. Dus dan komt ze naar ons land. Hier is ze met My Heart Is Refusing Me.

0: The New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
4: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be. Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via kapiteintje.be.

Scooter kreeg je te horen. Ik heb nog wat regio-nieuws uit Hamme, want Els de Schelper die is binnenkort terug te vinden in verschillende culturele centra met haar nieuwe voorstelling. En in oktober dan komt ze ook naar Hamme. Els de Schelper die heeft namelijk een nieuwe voorstelling gemaakt genaamd Bengel. De B staat wel tussen haakjes. En je mag je blijkbaar verwachten aan grote decors met meer dan 10 acteurs op het podium. En ook de typetjes van Els de Schelper die zijn terug, zoals Nonkel Richard, Klein Elske en Ons Rita. En de Bad Eend speelt ook een belangrijke rol in de voorstelling. Nu, de eerste try-out voorstellingen die staan dus gepland in onze regio. Op 2 en 3 oktober dan komt Els de Schepper namelijk naar het cultureel centrum Jan Ter Vaart in Hamme. Misschien wel een fijne uitstap om nog te doen. Don't

0: De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de verhuissector, omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland is, zegt de inspectiedienst. Bij vorige controles bleken 1 op 3 verhuisfirma's niet in orde. In het weekend wordt er veel verhuisd. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. Straks begint de Champions League finale tussen PSG en Arsenal om 6 uur. Dat is opvallend vroeger dan andere jaren. Meestal is dat later op de avond, maar dit keer kan het dus wat vroeger. En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen na tegenvallende resultaten. Vorig jaar speelde hij nog kampioen, maar dit seizoen werd Liverpool pas 5e in de competitie. Op de autosnelweg G40 in de richting van Oostende is een grote politieactie aan de gang. Ter hoogte van Snellegem is een bus van de internationale vervoersmaatschappij Flixbus aan de kant gezet op de pechstrook. De chauffeur heeft de politie gebeld omdat hij wapens had gezien. Er zouden ook 2 vuurwapens gevonden zijn op het toilet, maar meer informatie is er voorlopig niet. En de brandweer is afgelopen nacht opnieuw moeten uitrukken naar de site van verpakkingsbedrijf Hardig in Lanaken, waar een week geleden een brand woedde. Door zelfontbranding is de brand vannacht opnieuw opgeflakkerd. De bluswerken nemen deze keer bijna de hele nacht in beslag, maar het vuur is alweer uit. Voorlopig toch. Het is opletten, droog en warm, 30 graden, maar opnieuw kans op buien en onweer zometeen. Morgen meestal droog met zon, 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
1: Join the club.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.

0: Hit Club op Club FM.
1: We zijn zaterdag 30 mei vandaag. Dat betekent ook de verjaardag van Willy Wartaal. Hij wordt 44 jaar en je kent hem natuurlijk van de jeugd van tegenwoordig. En daarom draaiden we nog eens die Wat gebeurt. Omdat Willy Wartaal dus 44 is geworden. Wie ook deze week is verjaard, dat is zangeres Isabella A. Op maandag 25 mei werd ze 51 jaar. En ook wereldster Lenny Kravitz, die is verjaard. Op dinsdag 26 mei werd hij 62 jaar. En wie ook jarig is geweest deze week, dat is Kylie Minogue. Op donderdag 28 mei, afgelopen donderdag, werd ze 58 jaar.

Ja, that's right. Recht uit Nederland. Zangeres Ilse de Lange was dat. Ik heb nog wat tegennieuws uit Sint-Niklaas. Want 30 jaar lang dan werden alle activiteiten in de Stad Schouwburg, het Museumtheater en de Expozaal, die werden allemaal gebundeld onder de naam Cultuurcentrum Sint-Niklaas. Maar dat is vanaf nu niet meer het geval. Want vanaf nu is er de naam SNIK. Alle culturele activiteiten die vinden vanaf nu plaats onder de naam SNIK. SNIK staat niet alleen voor emotie, maar de letters verwijzen ook naar Sint-Niklaas. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt. Die naam en huisstijl die werd bekendgemaakt in de Stad Schouwburg van Sint-Niklaas. Nu maken we een uitstapje naar 1985 met de Britse band The Cure en In Between Days.

We zaten in 1985 hè, met The Cure en In Between Days. En The Cure komt trouwens ook naar Rock Werchter. Hè, en dat op zondag 5 juli. Dan staan ze op de mainstage van Werchter. En dat van 10:30 tot 1:15. Zal zeker een vaste moeite zijn. En met dat warme weer begin ik toch al wat meer uit te kijken naar die geweldige festivalzomer. De zomer van 2026. En al die topartiesten die we weer live gaan kunnen bewonderen. Je luistert naar Club FM op 106.4 en 106.6. FM is dit hitclub met nu CeeLo Green, Bright Lights Bigger City.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Het is 6:00.

Genie in a Bottle was het van Christina Aguilera. Dit is deel 2 van de Hitclub op Club FM. Nog tot 7 uur vanavond. Alleen maar dansbare hits en classics hier bij Club FM. En zometeen dan zet ik ook weer 2 dansbare liedjes tegenover elkaar. 2 zangeressen in de dance battle. En aan jou dan om te beslissen welk nummer ik helemaal zal draaien. Dat is voor straks die dance battle. Eerst nou Afrojack en deze Sinead O'Connor. I'm dead.

0: Rivers kregen te horen van Afrojack. Het is weer tijd voor onze dance battle. We gaan battelen. We gaan twee liedjes opnieuw tegenover elkaar te zetten. Twee dance hits zijn het vandaag. En aan jou om te beslissen welke dance hit ik volledig zal draaien. Dat kun je doen door mij een berichtje te sturen via de Facebookpagina van Club FM of naar de website te gaan en daar een bericht te sturen. Maandag was het Pinkstermaandag, dus de vraag is: voor welke Pink ga jij? Het zijn twee liedjes met het woord Pink in vandaag.
1: Dance Battle. De strijd tussen de dance classics die barst weer los. Classic 1.
0: Ofwel luisteren we zo meteen naar een dance hit van zangeres Pink Panthers. En Stateside, die staat aan de ene kant, maar aan de andere kant van de ring staat een Amerikaanse zangeres met de Nelly's hit So What uit 2008. Want de tweede optie is zangeres Pink.
1: Classic 2.
0: Voor welke Pink ga jij? Ofwel gaan we voor Pink Panthers, ofwel voor Pink. Stuur mij een berichtje via de Club FM website of de Facebookpagina. En straks komen we dan te weten welke van de twee ik volledig ga draaien in deze dance battle.
1: Dance battle. Twee classics, één winnaar.

Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.

0: Dance Battle. De strijd tussen de dance classics, die barst weer los.
1: Pink Panthers met Stateside. En langs de andere kant hadden we Pink met So What. Dat was de dance battle van vandaag. En de winnaar die is bij deze beslist. We gaan volledig luisteren naar So What van Pink. De winnaar van de dance battle van deze week. Nee.

Het is opletten, droog en warm, 30 graden, maar opnieuw kans op buien en onweer zometeen. Morgen meestal droog met zon, 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag. Join the club.

0: Roxette kreeg je te horen met Dangerous. En zometeen gaan we het Tropical House genre nog eens opzoeken met DJ en producer Kygo. Hij is namelijk een samenwerking aangegaan met een country zangeres, Carter Faith. En het resultaat dat heet That's When You Know. Kygo en Carter Faith, zometeen.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waard traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
3: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. fietsvoorniets.be.
4: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
5: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
6: Gesloten op dinsdag en woensdag.
7: Join the summer.
8: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM.
9: Join the summer. Club FM.

Far From Over was dat. Vanavond kun je naar EXO gaan, de discotheek in Sint-Niklaas. Want daar is er een Drake party vanavond. Extra veel muziek van Drake. In Stekenen kun je naar een 80s en 90s party gaan. En dat vanavond vanaf 9 uur dus in Stekenen. Maar het is ook nog eventjes, maar volgende week vrijdagavond, dan kun je ook naar de casino gaan in Sint-Niklaas. Want dan is er het evenement Club Riri, een nieuwe editie. Met dus extra veel muziek van Rihanna, maar ook heel wat urban, R&B en Nilly's hits volgende week vrijdag in de casino in Sint-Niklaas. Nu verder met de nieuwe single van Calvin Harris. Dit is Release the Pressure.

vuurwerk van Camille. En afgelopen woensdagmiddag dan was er een signeersessie en fotomomenten met Camille. Meer specifiek in het Waasland Shopping Center. Ongeveer 300 fans zijn daar naartoe gekomen om dus dat nieuwe album 9 Levens van Camille, dat werd daar voorgesteld. En er was dus ook een mogelijkheid om met de zangeres op de foto te gaan. Zometeen vanaf 7 uur is er een nieuwe club soirée. Alleen maar rustige muziek om helemaal bij te ontspannen tot aan het tijd zijn van 12 uur tot aan middernacht. En ik ben er graag volgende week terug. Graag tot dan.

Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Het is 8 uur.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het is 10 uur.

droevig voel, wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Het is 12 uur.

0: Hallo, ik ben Milo en je luistert naar Club FM.
1: Club FM. You don't know.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.